6 VBRO West. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is VBRO.

Dief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De overweg in Buggenhout, waar dinsdagmorgen vroeg 4 doden vielen bij een zware botsing tussen een trein en een schoolbus, heeft de reputatie vooral in de ochtendspits druk en gevaarlijk te zijn. Onder treinbestuurders staat de plek bekend als risicoplaats en sommigen drongen er al op aan de overweg te sluiten. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de bus de sporen nog overstak toen de slagbomen al naar beneden waren. Volgens insiders gebeurt dat aan de overweg in kwestie heel vaak, omdat de slagbomen er lang dicht blijven en mensen er door die lange duur nog gauw proberen tussenglippen. De omgeving van de overweg zou tegen de ochtend vrijgegeven worden, maar treinverkeer kan nog hinder ondervinden. Het slachtoffer van de schietpartij maandagochtend in Diksmuiden in West-Vlaanderen is buiten levensgevaar. De man van 31 is beschoten in zijn huis boven het voormalige stationsgebouw. Van de 6 personen die kort na het incident zijn opgepakt, moeten er 5 voor de onderzoeksrechter komen. De vermoedelijke schutter, een man van 24 uit Koekelaren, op verdenking van poging tot moord.

Uit verklaringen zou blijken dat het slachtoffer drugsschulden had bij de beklaagde. Enkele afdelingen van Vlaams Belang in West-Vlaanderen eisten strenge straffen tegen de vier jongeren die zondagavond na een ticketcontrole voor zwaar geweld zorgden op de kusttram in De Haan. Het viertal, jonge allochtonen uit Brussel en Nienhoven, takelden enkele controleurs van de lijn, de tramchauffeur en twee agenten stevig toe. Eén controleur liep een neusbreuk op. Vlaams Belang zegt een patroon te zien in dergelijke incidenten en wil dat de geweldplegers er deze keer niet licht van afkomen. Drie van de heethoofden zijn opgepakt en verschijnen nog voor de onderzoeksrechter. Bij een aantal vestigingen van hotelketen Van der Valk in ons land zijn een dozijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gaat om de hotels in de regio Luik. Vijf mensen zijn aangehouden. Het onderzoek heeft te maken met zwart werk, sociale fraude en mogelijke mensenhandel bij een toeleverancier van de groep. Het zou vooral gaan om schoonmaakpersoneel. De keten benadrukt dat ze zelf niet het doelwit is van het onderzoek. De nacht is zwoel, niet frisser dan 18 graden. Enkel in het zuiden van het land gaat het kwik naar 13 graden. Daarna opnieuw een dag vol zon, maximaal tot 28 graden.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

je ben. Dat jij meeneemt naar huis. Nu mag ik de hemel danken. En duimen. Iedere dag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De overweg in Buggenhout, waar dinsdagmorgen vroeg 4 doden vielen bij een zware botsing tussen een trein en een schoolbus, heeft de reputatie vooral in de ochtendspits druk en gevaarlijk te zijn. Onder treinbestuurders staat de plek bekend als risicoplaats en sommigen drongen er al op aan de overweg te sluiten. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de bus de sporen nog overstak toen de slagbomen al naar beneden waren. Volgens insiders gebeurt dat aan de overweg in kwestie heel vaak, omdat de slagbomen er lang dicht blijven en mensen er door die lange duur nog gauw proberen tussenglippen. De omgeving van de overweg zou tegen de ochtend vrijgegeven worden, maar treinverkeer kan nog hinder ondervinden. Het slachtoffer van de schietpartij maandagochtend in Diksmuiden in West-Vlaanderen is buiten levensgevaar. De man van 31 is beschoten in zijn huis boven het voormalige stationsgebouw. Van de 6 personen die kort na het incident zijn opgepakt, moeten er 5 voor de onderzoeksrechter komen. De vermoedelijke schutter, een man van 24 uit Koekelaren, op verdenking van poging tot moord. Uit verklaringen zou blijken dat het slachtoffer drugsschulden had bij de beklaagden. Enkele afdelingen van Vlaams Belang in West-Vlaanderen eisten strenge straffen tegen de 4 jongeren die zondagavond na een ticketcontrole voor zwaar geweld zorgden op de kusttram in De Haan. Het viertal, jonge allochtonen uit Brussel en Ninove, takelden enkele controleurs van de lijn, de tramchauffeur en 2 agenten stevig toe. 1 controleur liep een neusbreuk op. Vlaams Belang zegt een patroon te zien in dergelijke incidenten en wil dat de geweldplegers er deze keer niet licht van afkomen. 3 van de heethoofden zijn opgepakt en verschijnen nog voor de onderzoeksrechter. Bij een aantal vestigingen van hotelketen Van der Valk in ons land zijn een dozijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gaat om de hotels in de regio Luik. 5 mensen zijn aangehouden. Het onderzoek heeft te maken met zwart werk, sociale fraude en mogelijke mensenhandel bij een toeleverancier van de groep. Het zou vooral gaan om schoonmaakpersoneel. De keten benadrukt dat ze zelf niet het doelwit is van het onderzoek. De nacht is zwoel, niet frisser dan 18 graden. Enkel in het zuiden van het land gaat het kwik naar 13 graden. Daarna opnieuw een dag vol zon, maximaal tot 28 graden.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrela Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt?
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.nl.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 73 en 106.6 VBRO West.
1: Een asielzoeker op 3 in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asieldiensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA in Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.

0: Dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
2: De vooruitzichten voor de komende dagen blijven zomers. Temperaturen hebben de neiging om geleidelijk aan iets te gaan zakken. Maar het gaat traag. We houden toch echt wel vrij hoge temperaturen vast. Later in de week kan die temperatuur een beetje zakken. Vooral woensdag, donderdag lijkt iets minder extreem warm te worden. Maar toch, ook op woensdag halen we nog wel gemakkelijk een 25 graden. Donderdag, vrijdag lijkt het zelfs weer iets warmer te kunnen worden. In het weekend neemt de kans op een bui geleidelijk aan toe. Maar veel zal dat voorlopig niet voorstellen. De warmte blijft erin zitten. De meest extreme waarden die gaan er wel uit. Maar we houden zomerse waarden vast. Dus het blijft voorlopig toch nog altijd erg warm. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Een asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asiel. Diensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Een asielzoeker op 3 in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asieldiensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Axel Leen, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven.

www.vriendvandeshow.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Goedemorgen, luisteraar. Wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:45, een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijt. Radio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag weer een mooie zomerdag. Met iets minder extreme maxima. De wind is naar een noordelijke hoek gedraaid. En daarmee wordt duidelijk wat minder warme lucht aangevoerd. Maar toch, we kunnen nog altijd gemakkelijk naar een graad of 23 aan de kust gaan. Landinwaarts kan dat gemakkelijk nog een 7, 28 graden worden. Dus we zitten nog altijd gebeiteld met zomerse temperaturen. Wel, in de loop van de dag duidelijk wat meer wind. Die komt uit het noorden. En die kan aan de kust naar een 4, 5 pofoor gaan. Boven land een 3. Misschien wat 4, neigend naar de kustregio toe. En dat zorgt er dan voor dat die maxima in de loop van de dag toch wel een klein beetje getemperd worden. Koud zal het zeker niet zijn, want dat zijn hele hoge temperaturen. Maar minder extreem dus dan de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Een asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asiel. Diensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Biljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
6: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
4: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
4: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Als hoogdrukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Het wordt een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. We hebben maxima te pakken vandaag van een graad of 23 in de kustregio tot rond een 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we in de loop van de dag wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Zeker later vanmiddag kan er wel nog een graadje af met een toenemende wind. Die kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan. Boven land een 3, misschien wat vlagerig 4 later in de middag. Waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij. Maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af. Hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima. Dus dat blijft vrij hoog zitten. Met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind. Die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal er op meerdere plekken kunnen gebeuren, waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt en de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden bij wat meer wisselvalligheid. Dus wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Een asielzoeker op 3 in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asieldiensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner, en de partij hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitie...

0: weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn, tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow.

0: En zometeen in onze ontbijtshow van vandaag uiteraard ook een blik op de weerkaarten, de weersvooruitzichten met Geert Naassens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag weer een mooie zomerdag. Met iets minder extreme maxima. De wind is naar een noordelijke hoek gedraaid. En daarmee wordt duidelijk wat minder warme lucht aangevoerd. Maar toch, we kunnen nog altijd gemakkelijk naar een graad of 23 aan de kust gaan. Landinwaarts kan dat gemakkelijk nog een 7, 28 graden worden. Dus we zitten nog altijd gebeiteld met zomerse temperaturen. Wel, in de loop van de dag duidelijk wat meer wind. Die komt uit het noorden en die kan aan de kust naar een 4, 5 pofoor gaan. Bovenland een 3, misschien wat 4, neigend naar de kustregio toe. En dat zorgt er dan voor dat die maxima in de loop van de dag toch wel een klein beetje getemperd worden. Koud zal het zeker niet zijn, want dat zijn hele hoge temperaturen, maar minder extreem dus dan de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Naassens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lokit en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lokit en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lokit en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477 164 802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: Een asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asiel. Diensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Ons hooggedrukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar een wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Het wordt een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. We hebben maxima te pakken vandaag van een graad of 23 in de kustregio tot rond een 7, 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we in de loop van de dag wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Zeker later vanmiddag kan er wel nog een graadje af met een toenemende wind. Die kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan. Boven land een 3, misschien wat vlagerig 4 later in de middag. Waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij. Maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af. Hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima. Dus dat blijft vrij hoog zitten. Met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind. Die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts. Met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is er het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen- of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal er op meerdere plekken kunnen gebeuren. Waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt. En de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden. Bij wat meer wisselvalligheid. Dus wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween. Ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mooi.
1: Es kwijnen maar in. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vindt.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Lane, André Lugowski.
3: When I found my
2: Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven.

0: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween. Ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
3: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lokit en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lokit en The Magical Shadows.
4: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
3: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
4: op 050 44 30 60
3: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lokit en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween. Ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween. Ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden.

0: 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Iets voor 6:30 vanmorgen is brand ontstaan in een rijwoning in de Schouwvegersstraat vlakbij het zand in het centrum van Brugge. Het bleek te gaan om een brand in de keuken van de rijwoning. Het vuur was snel geblust, maar de schade was wel aanzienlijk. Het huis werd bij gevolg dan ook onbewoonbaar verklaard. Een aantal bewoners van een appartement vlakbij de brand werden preventief geëvacueerd. Op de terreinen van PNO in de haven van Zeebrugge is gisteravond rond 7:00 een container met autobanden in brand gevlogen. De rookpluim was van kilometers ver te zien. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen loods. Er raakte bij de brand ook niemand gewond. In Ardooien vielen gisterenmiddag 5 gewonden bij een zwaar ongeval op de N37. De chauffeur van een vrachtwagen die uit de richting van Tielt kwam verloor de controle over zijn voertuig en crashte in de berm. Bij het ongeval raakte ook nog eens 3 auto's betrokken. 1 daarvan belandde onder de vrachtwagen. In Turhout moest de brandweer uitrukken naar een stuk grasland naast de Ventweg Zuid. Gisteren namiddag rond 3:00 had een boom daar vuur gevat. Landbouwers waren er gras aan het afmaaien toen ze plots rook opmerkten. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar vermoedelijk speelde de hitte wel een rol. Bij een verkeersongeval op het parcours van de wielerwedstrijd Grote Sinksenprijs in Beeselaren bij Zonnebeke raakte maandag 2 mensen gewond, onder wie een politieman. Rond 5:00 in de namiddag kwam een motorrijder van de politiezone Aro-Yper tegen de flank van een auto terecht. Zowel de politieman als de 24-jarige bestuurster uit Zonnebeke raakten daarbij licht gewond. Ze werden allebei naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. En de burgemeester van Menen heeft 3 winkels tijdelijk laten sluiten omdat er alcohol en rookwaren verkocht werden aan minderjarigen. 9 andere winkels kregen een formele verwittiging. De overtredingen kwamen aan het licht na controles van de dienst Volksgezondheid, de politie en de douane.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
4: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
4: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
2: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477-164-802
2: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle

0: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween. Ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
2: Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:45 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween. Ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

Goedemiddag, luisteraar. En van harte welkom in de woensdagse VBRO Radioclub met het nieuws van 12, dat we inmiddels alweer achter de kiezen hebben. Het allereerste middagnieuws. Er komt uiteraard meer straks omstreeks 12:30 nog een keer. En ter afronding van deze lunch samen ook nog om 13:00. En daartussenin weerman Geert Nasens. Twee keer de weersvooruitzichten voor deze namiddag. En zijn uitgebreide middagweerbabbel omstreeks 13:15 in de show. Uiteraard. En natuurlijk heel veel fijne muziek voor bij de lunch. Smakelijk!

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag met zomers omstandigheden te maken. Zeg het dat die wat minder extreem zijn dan de vorige dagen. Maxima van een graad of 27 in de zuidelijke regio's tot een 23 aan zee. In de loop van de middag wel geleidelijk wat meer wind uit een noordelijke hoek. Zeker aan de kust kan die naar een 4, 5 boven gaan. En dat zorgt er dan toch wel voor dat de temperaturen geleidelijk nog wat getemperd worden. We hebben de allerhoogste maxima aan het begin van de middag te pakken. Daarna koelt het heel langzaam een beetje af met die wind erbij. Verder veel zon. Misschien later wel ook eens een wolk. Maar heel veel bewolking zal er zeker niet verschijnen. De opklaringen en de brede zonnige periodes blijven overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: VBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo. En dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martine Prene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martine Prene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martine Prene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja. Hij was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen. Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Als hooggeluk gebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Het wordt een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. We hebben maxima te pakken vandaag van een graad of 23 in de kustregio tot rond een 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we in de loop van de dag wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Zeker later vanmiddag kan er wel nog een graadje af met een toenemende wind. Die kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan. Boven land een 3, misschien wat vlagerig 4 later in de middag. Waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij. Maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af. Hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima. Dus dat blijft vrij hoog zitten. Met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind. Die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal er op meerdere plekken kunnen gebeuren, waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt en de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden bij wat meer wisselvalligheid. Dus wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Preene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Preene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Preene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja en was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen. Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomer.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
4: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
4: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Prene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Prene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Prene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja. Hij was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen.
2: In de luchthaven voor vluchten die komen uit de getroffen gebieden, die reizigers die krijgen eigenlijk een flyer met informatie waar ze op moeten letten, welke symptomen, de ziekenhuizen en ook de huisartsen. Zij worden allemaal op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen als ze gecontacteerd worden door een patiënt met symptomen.
1: Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn.

0: zon blijft volop schijnen bij maximaal rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomer.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen-menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

Ons hoge drukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat te pas afgesneden. Het wordt een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. We hebben maxima te pakken vandaag van een graad of 23 in de kustregio tot rond een 7, 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we in de loop van de dag wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Zeker later vanmiddag kan er wel nog een graadje af met een toenemende wind. Die kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan. Boven land een 3, misschien wat vlagerig 4 later in de middag. Waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij. Maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af. Hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima. Dus dat blijft vrij hoog zitten. Met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind. Die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen- of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal dat op meerdere plekken kunnen gebeuren, waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt en de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden bij wat meer wisselvalligheid. Dus wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Preene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Preene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Preene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja. Hij was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen.
2: In de luchthaven voor vluchten die komen uit de getroffen gebieden, die reizigers die krijgen eigenlijk een flyer met informatie waar ze op moeten letten, welke symptomen, de ziekenhuizen en ook de huisartsen. Zij worden allemaal op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen als ze gecontacteerd worden door een patiënt met symptomen.
1: Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomer.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storing

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Lane, André Lugowski.
3: When I found my
2: Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven.
3: Hey.

0: www.vlaanderen.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag met zomers omstandigheden te maken. Zeggen dat die wat minder extreem zijn dan de vorige dagen. Maxima van een graad of 27 in de zuidelijke regio's tot een 23 aan zee. In de loop van de middag wel geleidelijk wat meer wind uit een noordelijke hoek. Zeker aan de kust kan die naar een 4-5 Beaufort gaan. En dat zorgt er dan toch wel voor dat de temperaturen geleidelijk nog wat getemperd worden. We hebben de allerhoogste maxima aan het begin van de middag te pakken. Daarna koelt het heel langzaam een beetje af met die wind erbij. Verder veel zon. Misschien later wel ook eens een wolk. Maar heel veel bewolking zal er zeker niet verschijnen. De opklaringen en de brede zonnige periodes blijven overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
5: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 5 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de bedsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jarenlang bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug aangevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreigde diersoort. Ietsje minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind iets koeler, tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.

0: uit je regio.
1: Iets voor 6:30 vanmorgen is brand ontstaan in een rijwoning in de Schouwvegersstraat vlakbij het zand in het centrum van Brugge. Het bleek te gaan om een brand in de keuken van de rijwoning. Het vuur was snel geblust, maar de schade was wel aanzienlijk. Het huis werd bij gevolg dan ook onbewoonbaar verklaard. Een aantal bewoners van een appartement vlakbij de brand werden preventief geëvacueerd. Op de terreinen van PNO in de haven van Zeebrugge is gisteravond rond 7:00 een container met autobanden in brand gevlogen. De rookpluim was van kilometers ver te zien. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen loods. Er raakte bij de brand ook niemand gewond. In Ardooien vielen gisterenmiddag 5 gewonden bij een zwaar ongeval op de N37. De chauffeur van een vrachtwagen die uit de richting van Tielt kwam verloor de controle over zijn voertuig en crashte in de berm. Bij het ongeval raakte ook nog eens 3 auto's betrokken. 1 daarvan belandde onder de vrachtwagen. In Turhout moest de brandweer uitrukken naar een stuk grasland naast de Ventweg Zuid. Gisteren namiddag rond 3:00 had een boom daar vuur gevat. Landbouwers waren er gras aan het afmaaien toen ze plots rook opmerkten. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar vermoedelijk speelde de hitte wel een rol. Bij een verkeersongeval op het parcours van de wielerwedstrijd Grote Sinksenprijs in Beeselaren bij Zonnebeke raakte maandag 2 mensen gewond, onder wie een politieman. Rond 5:00 in de namiddag kwam een motorrijder van de politiezone Aro-Yper tegen de flank van een auto terecht. Zowel de politieman als de 24-jarige bestuurster uit Zonnebeke raakten daarbij licht gewond. Ze werden allebei naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. En de burgemeester van Menen heeft 3 winkels tijdelijk laten sluiten omdat er alcohol en rookwaren verkocht werden aan minderjarigen. 9 andere winkels kregen een formele verwittiging. De overtredingen kwamen aan het licht na controles van de dienst Volksgezondheid, de politie en de douane.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrela Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag met zomers omstandigheden te maken. Zij het dat die wat minder extreem zijn dan de vorige dagen. Maxima van een graad of 27 in de zuidelijke regio's tot een 23 aan zee. In de loop van de middag wel geleidelijk wat meer wind uit een noordelijke hoek. Zeker aan de kust kan die naar een 4, 5 boven gaan. En dat zorgt er dan toch wel voor dat de temperaturen geleidelijk nog wat getemperd worden. We hebben de allerhoogste maxima aan het begin van de middag te pakken. Daarna koelt het heel langzaam een beetje af met die wind erbij. Verder veel zon. Misschien later wel ook eens een wolk. Maar heel veel bewolking zal er zeker niet verschijnen. De opklaringen en de brede zonnige periodes blijven overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
5: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 5 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de bedsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jarenlang bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug aangevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreigde diersoort. Ietsje minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind iets koeler, tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
3: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog eten en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon, geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert.

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van...

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht gaat het wat sneller afkoelen. Vooral in de avond zie je dat de temperaturen sneller naar omlaag gaan. We krijgen dan toch nog altijd hoge minima, 13 tot 14 graden. Dat is bijzonder zacht nog steeds voor de tijd van het jaar. Maar minder extreem dan de vorige dagen. Ook de maxima zaten wat lager, dus de minima zakken ook. De wind die neemt in de loop van de avond en nacht wel sneller af. En die gaat uiteindelijk tegen de ochtend weer grotendeels verdwijnen. En gaat ook terug naar een noordoostelijke tot oostelijke hoek. En daarmee wordt dan morgen weer een flink stuk warmere lucht aangevoerd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de vier dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega-busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de twee overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de wetsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jaren bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug gevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreiging. Echte diersoort. Iets minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind ietsje koeler. Tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg maar, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, he, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: De tijd van het jaar, maar minder extreem dan de vorige dagen. Ook de maxima zaten wat lager, dus de minima zakken ook. De wind die neemt in de loop van de avond en nacht wel sneller af. En die gaat uiteindelijk tegen de ochtend weer grotendeels verdwijnen. En gaat ook terug naar een noordoostelijke tot oostelijke hoek. En daarmee wordt dan morgen weer een flink stuk warmere lucht aangevoerd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
2: Nummer 9.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht gaat het wat sneller afkoelen. Vooral in de avond zie je dat de temperaturen sneller naar omlaag gaan. We krijgen dan toch nog altijd hoge minima, 13 tot 14 graden. Dat is bijzonder zacht nog steeds voor

0: 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de vier dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de twee overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de wetsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jaren bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug gevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreiging. De diersoort. Iets minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind ietsje koeler. Tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Treinreizigers houden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terrorist Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreem-linkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknesund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwiklokaal weer naar 30 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Brugge is vanmorgen een binnenvaartschip tegen de oude spoorwegbrug over het kanaal Brugge-Oostende gevaren vlak aan de Waggelwaterstraat. De cabine van het schip raakte daarbij zwaar beschadigd. De schipper raakte daarbij gewond aan het hoofd. Hij kon zijn schip aanmeren ter hoogte van de houtkaai waarna een ambulance ter plaatse kwam. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De scheepvaartpolitie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Iets voor 6:30 vanmorgen is brand ontstaan in een rijwoning in de Schouwvegersstraat vlakbij het zand in het centrum van Brugge. Het bleek te gaan om een brand in de keuken van de rijwoning. Het vuur was snel geblust, maar de schade was wel aanzienlijk. Het huis werd bij gevolg dan ook onbewoonbaar verklaard. Een aantal bewoners van een appartement vlakbij de brand werden preventief geëvacueerd. Op de terreinen van PNO in de haven van Zeebrugge is gisteravond rond 7 uur een container met autobanden in brand gevlogen. De rookpluim was van kilometers ver te zien. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen loods. Er raakte bij de brand ook niemand gewond. In Ardooi vielen gistermiddag 5 gewonden bij een zwaar ongeval op de N37. De chauffeur van een vrachtwagen die uit de richting van Tielt kwam verloor de controle over zijn voertuig en crashte in de berm. Bij het ongeval raakten ook nog eens 3 auto's betrokken. Eén daarvan belandde onder de vrachtwagen. In Terhout moest de brandweer uitrukken naar een stuk grasland naast de Ventweg Zuid. Gisteren namiddag rond 3 uur had een boom daar vuur gevat. Landbouwers waren er gras aan het afmaaien toen ze plots rook opmerkten. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar vermoedelijk speelde de hitte wel een rol. Bij een verkeersongeval op het parcours van de wielerwedstrijd Grote Sinksenprijs in Beeselaren bij Zonnebeke raakten maandag 2 mensen gewond, onder wie een politieman. Rond 5 uur in de namiddag kwam een motorrijder van de politiezone Aro-Yper tegen de flank van een auto terecht. Zowel de politieman als de 24-jarige bestuurster uit Zonnebeke raakten daarbij licht gewond. Ze werden allebei naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. En de burgemeester van Menen heeft drie winkels tijdelijk laten sluiten omdat er alcohol en rookwaren verkocht werden aan minderjarigen. 9 andere winkels kregen een formele verwittiging. De overtredingen kwamen aan het licht na controles van de dienst Volksgezondheid, de politie en de douane.
4: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.nl.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht gaat het wat sneller afkoelen. Vooral in de avond zie je dat de temperaturen sneller naar omlaag gaan. We krijgen dan toch nog altijd hoge minima, 13 tot 14 graden. Dat is bijzonder zacht nog steeds voor de tijd van het jaar. Maar minder extreem dan de vorige dagen. Ook de maxima zaten wat lager, dus de minima zakken ook. De wind die neemt in de loop van de avond en nacht wel sneller af. En die gaat uiteindelijk tegen de ochtend weer grotendeels verdwijnen. En gaat ook terug naar een noordoostelijke tot oostelijke hoek. En daarmee wordt dan morgen weer een flink stuk warmere lucht aangevoerd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Treinreizigers zouden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknesund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assebroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assebroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

Ons vogelrukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. Tot rond een 7, 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan, boven land een 3, misschien wat vlagerig 4, waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af. Hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima. Dus dat blijft vrij hoog zitten. Met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind. Die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts. Met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen- of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal er op meerdere plekken kunnen gebeuren. Waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt. En de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden. Bij wat meer wisselvalligheid. Dus wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Treinreizigers zouden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreem-linkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknesund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo. En dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Treinreizigers zouden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
2: Wel zich zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dat is een veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
5: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
6: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Treinreizigers zouden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreem-linkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknesund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WB.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Er rijden weer treinen in het station van Leuven. Dat is urenlang ontruimd geweest na een bommelding. Het treinverkeer is meteen stilgelegd in volle avondspits. Dat zorgde voor veel hinder en vertragingen. Er reden intussen vervangbussen. Ontmijningsdienst Dovo heeft het station uitgekampt, maar niks gevonden. Een Russisch militair vliegtuig heeft het Finse luchtruim geschonden. Dat zegt het Finse ministerie van Defensie. Het vliegtuig zou in de strook tussen Finland en Estland een onweersbui ontweken hebben. Voorbije maanden zijn in Finland ook al geregeld Oekraïnse drones neergestort. Volgens Rusland zijn ze verdwaald, maar volgens Oekraïne heeft Rusland het elektronisch signaal verstoord en ze zouden afwijken. Oeganda sluit tijdelijk zijn grenzen met Congo omdat de ebola-epidemie aangroeit. De grens blijft 4 weken dicht, behalve voor leden van teams die de ziekte bestrijden, humanitaire hulp, het vervoer van eten of vracht en bepaalde leden van de veiligheidstroepen, zegt Volksgezondheid.
2: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect. The only exceptions are for authorized Ebola response teams. The humanitarian operations.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie noemde de uitbraak van deze variant eerder al heel zorgwekkend en een internationale noodsituatie. Er zijn in Congo al zeker 900 mensen besmet, al meer dan 220 mensen zijn gestorven. In de VS start het gerecht van New York en New Jersey een onderzoek naar de ticketverkoop voor het WK voetbal. Er zijn klachten van fans omdat ze niet de plaatsen krijgen die ze betaald hebben en de tickets zijn te duur, vinden ze. Het gerecht wil van Wereldvoetbalbond FIFA meer duidelijkheid. Het is helder, maar wel zacht, minima rond 15 graden. Er volgen nog 2 zomerse dagen met temperaturen tegen 30 graden. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25.
3: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lokit en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lokit en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge. Bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60. Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lokit en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
0: Je zingt mee, de hits van eigen bodem op VBRO.
4: Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West. Wel, ik zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.nl.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Er rijden weer treinen in het station van Leuven. Dat is urenlang ontruimd geweest na een bommelding. Het treinverkeer is meteen stilgelegd in volle avondspits. Dat zorgde voor veel hinder en vertragingen. Er reden intussen vervangbussen. Ontmijningsdienst Dovo heeft het station uitgekampt, maar niks gevonden. Een Russisch militair vliegtuig heeft het Finse luchtruim geschonden. Dat zegt het Finse ministerie van Defensie. Het vliegtuig zou in de strook tussen Finland en Estland een onweersbui ontweken hebben. Voorbije maanden zijn in Finland ook al geregeld Oekraïnse drones neergestort. Volgens Rusland zijn ze verdwaald, maar volgens Oekraïne heeft Rusland het elektronisch signaal verstoord en ze zouden afwijken. Oeganda sluit tijdelijk zijn grenzen met Congo omdat de ebola-epidemie aangroeit. De grens blijft 4 weken dicht, behalve voor leden van teams die de ziekte bestrijden, humanitaire hulp, het vervoer van eten of vracht en bepaalde leden van de veiligheidstroepen, zegt Volksgezondheid.
2: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect. The only exceptions are for authorized Ebola response teams.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie noemde de uitbraak van deze variant eerder al heel zorgwekkend en een internationale noodsituatie. Er zijn in Congo al zeker 900 mensen besmet, al meer dan 220 mensen zijn gestorven. In de VS start het gerecht van New York en New Jersey een onderzoek naar de ticketverkoop voor het WK voetbal. Er zijn klachten van fans omdat ze niet de plaatsen krijgen die ze betaald hebben en de tickets zijn te duur, vinden ze. Het gerecht wil van Wereldvoetbalbond FIFA meer duidelijkheid. Het is helder, maar wel zacht, minima rond 15 graden. Volgen nog 2 zomerse dagen met temperaturen tegen 30 graden. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25.
3: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
4: op 050 44 30 60
3: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: wat doe jij nu eigenlijk?
1: Zo, Rome, Parijs, New York.
0: Ja, ik reis zelf dus ook graag. Spanje deze zomer. Maar eigenlijk wil ik het liefst schrijven, ja. Oh, je leest niet graag.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Na, na, na, na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters.

0: Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij in- en uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.